Ja, oui. Richard, ik ga weer een autoartikel in de Noorwegen komen. Ik weet niet wat ik zeg.

weet je ook hem. Dan ik hoor, mag ik de man op de wacht, de tak, de zaal, man, mag ik de man, mag ik de man op de wacht, de tanga. Hoe de zin op mijn pitch nu? Hoe de zin op mijn pitch nu? Mag ik de apikolen op de wacht, de tanga. Maar dan, in welk plezier mee je moet, toch als een meejok. Jamie, mag je een jok manik. Happy birthday from your ananak. Have a good birthday, Jamie. Even wat je rapikt.

Nee, ik nog zo nieuw ingehouden. Ik was van voor Anita Konek van Tukato, dat is de laatste met Tukato. Voor Tukato, voor Tukato, ook in naam. Als je niet in laag, dan is dat goed, Tukato, maar goed.